Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
1: Ja, stop maar.
2: Het koorjurkje. Dit is heel ons.
3: Stay, won't you stay, stay with me. All my life I was blind, now I see.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4:00.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Diepoud tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond. Is Helmond.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact?
5: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
2: Dit
0: is Helmond Nieuws.
3: 8:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.

0: is Helmond.
1: Live vanuit de thuisstudio van Henk is dit Henk Draait Door.
2: Een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan.
3: Ja, vind je het geen onzin? Iedereen die kiest er zelf voor, hè? En als het maar gezellig is, toch?

0: First Choice en Dr. Love uit 77 op een heenrij door voor zaterdag 13 juni. Vanuit de Man Cave wens ik u een goede morgen. We hebben muziek van onder andere Bruno Mars, Henk Wijngaard en Level 42. Een alarmschijf, de steunplaats van Frits Spits, de platenkast van Henkie. En ook onze jarige artiesten tussen 10 en 11. En vanaf 11 uur gaan we terug naar 13 juni 87. Maar dan met de oren van nu.
1: I have come here to chew bubblegum and kick ass.

Dit plaatje van de band Stegold uit Zweden is alweer 14 jaar oud. U hoorde Wallpaper. En daarvoor hadden we uit 2018 Calvin Harris en Sam Smith in een samenwerking met Promises. Het is platenkasttijd. Ik ben zojuist even wezen grasduinen in mijn platenkastje. En ik vond iets tegen van Casey and the Sunshine Band. Ik vond een album onder de naam The Painter. Het uitgebracht in 81. En ze hadden een klein hitje. Hij heet Something Happened. Een vrolijk pop en disco plus nummer uit mijn platenkastje.

16 jaar geleden was dit een hit voor Bruno Mars, Marry You. Inmiddels staat er alweer een nieuwe single van hem in de top 40 genoteerd. En uit mijn platenkastje Casey and the Sunshine Band en Something's Happening uit het jaar 83. Tussen 11 en 12, de top 40 van 13 juni 87. In de lijst, op nummer 26, staat het goede doel. Met de live-uitvoering van Nooduitgang.

Het goede doel met live nooduitgang staat genoteerd in de top 40, die tussen 11 en 12 voorbij komt bij Henk Draait door in het top 40 gitarchief. Dean Onmi van clubniveau bereikt 13 juni 87 de gouden status in Amerika. 21 maart van het jaar 87 staan ze 2 weken op de eerste plaats met Lean On Me.

Ze behaalden de gouden status in Amerika, clubniveau en Lean On Me. Maar dit is Helmond Radio, Henk draait door. Het is steunplatentijd, ze komen terug, hè? De steunplaten van Frits Spits uit de avondspits uit de jaren 70-80. En vandaag in het jaar 82 kiest Frits voor Love Calm Down van de Jamaicaanse reggaezanger Barry Bix. Het is een vloeiende cover van een bekende discohit van Evelyn Champagne King uit 82. En de versie van Barry Bix haalt destijds een top 5 notering in de

lekkerste muziek en het laatste nieuws uit de stad. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

0: Ze beleefden hun radiopremière op 11 juni van 1984. En twee dagen later waren ze te vinden in de platenwinkels in de bakken. Je hoorde de Jacksons in samenwerking met Mick Jagger en State of Shock. Toen Unlimited, 13 juni 92, komen ze de Billboard Hot 100 binnen op nummer 49.
1: Hey, draait door.

0: Op is de beste disjokken van de hele wereld en opstrekken. Voilà.
1: Ik blijf het toch zeggen, hoor. Het is het lekker.

Henderson Park op je radio en Am I Wrong. En daarvoor hadden we de Two Unlimited. Ze kwamen binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 vandaag in het jaar 92 met de Twilight Zone. Buckingham Palace maakt vandaag in 2003 bekend welke artiesten er een lintje krijgen. Eén daarvan is Errol Brown, bekend van Hot Chocolate. Hij wordt Member of the British Empire. En Sting van de Police wordt Commander of the British Empire.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact?
8: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.

Platenkast klassieker Europa van de tweede rein draait door voor zaterdag 13 juni te vinden op Spotify, Henkie's Platenkast. Alle platen die ik heb gedraaid op de radio uit mijn platenkastje staan daar allemaal mooi in een mooie lijstje geformeerd. Komend uur, jarige artiesten, ik heb er 10 voor je klaarstaan. Onderweg zometeen, The Breakfast Club en Ride on Track. Nu op je radio, maar dit is Helmond uit 2012, Will and the People. En ze zijn op dit moment aan het doen.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

Een echte radiohit voor The Breakfast Club en Right on Track. Nummer 15 in de top 40 in het jaar 87. Die voorbij gaat komen tussen 11 en 12 bij Henk Draait Door. Jarige artiesten, je hoort ze in blokken van drie. Zometeen hoor je Heart met These Dreams. Howard Lees wordt 75. Ook jarig, Henk Wijngaard wordt 80. Je hoort zometeen, ik heb mijn wagen volgeladen. En ook jarig vandaag is Esther Ofarim. Hij wordt vandaag 85. Ze scoorde een hit in 68 met Cinderella Rockefeller.

Die platen van Heart, ja, als je daar naar luistert, dan zie je het ook echt gewoon voor je gebeuren wat ze zingen. Je hoorde These Dreams. Howard Leach wordt vandaag 75. Het volgende blokje van drie, Denise Pearson is jarig. Ze wordt vandaag 58 jaar oud, bekend van Five Star. Zometeen hoor je All Fall Down. Ook jarig is David Gray, hij wordt 58. Scoorde een hit in 2000 met Babylon. En van Nena is jarig Rolf Brendel, hij wordt 69. En wat kan je dan beter draaien dan dit?

Ze maakte furore in de jaren 80, geworden 5-star met All Fall Down. Denise Pearson, ze wordt 58 jaar oud vandaag. Het volgende blokje van 3, Jason Brown van de band 5, is jarig, wordt 50. Zometeen hoor je Keep On Moving. Rivers Cuomo van de band Weezer is jarig, wordt 56. Zometeen hoor je Buddy Holly. En Søren Rastad van Aqua is jarig, wordt 57. Ze scoorde een hit, waar zou het zijn geweest? Ja,

0: 5 and Keep On Moving uit het jaar 99. Jason Brown wordt vandaag 50 jaartjes oud. De laatste jarige van vandaag, 13 juni, is Sarah Connor. Ze wordt 46 jaar. Hier is From Sarah With Love.
1: Fast.

0: De laatste jarige van vandaag, 13 juni, is Sarah Connor. Ze wordt 46 jaar oud. Ze hoorde From Sarah With Love uit het jaar 2002. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera.
0: Namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.

Blues White Shoes van The King op je radio. En dan had ik nog daarvoor natuurlijk Frank Sinatra van het album Come Swim With Me uit 61 geworden Paper Doll. Steve Allen scoorde een hit in het jaar 87. Had een tippenradenotering. Hier is Love Is In The Air.

John, Paul Jong had er al succes mee in de jaren 70 met Love is in the Air. En ook 10 jaar later scoorde Steve Allen een kleine hit met ditzelfde nummer, Love is in the Air. Na het nieuws, de top 40 hitdossier van 13 juni 87.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Goedemorgen Helmond.
1: Goedemorgen Helmond.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Melbourne.
1: Ja, de laatste uur alweer van Henk draait door. En dit keer niet vanuit de studio bij Dit is Helmond, maar gewoon vanuit de studio bij hem thuis. Dit is Henk.

0: eerste single van het iconische album Joshua Tree. Het was de eerste nummer 1 hit van de eerste band U2 in zowel Amerika als ook in Canada. Nummer 40 in onze top 40, 13 juni 1987. Komend uur, de hits van die datum. Ik heb 5 nieuwe binnenkomers voor je. Rond 11:30 hebben we weer een alarmschijf. En de nummer 1 is stationair en die hoor je om 11:55. De eerste nieuwe binnenkomer is van George Michael.
1: Nieuw.

0: come on!
1: Het nummer was bedoeld om een positieve boodschap over monogaam verlangen uit te dragen tijdens de AIDS-crisis. De eerste nieuwe binnenkomer, het eerste soloplaatje van George Michael, I Want Your Sex, het nummer 38 nieuw. Een plaatsje hoger staat een sfeervol jazzy nummer van de Italiaanse zanger Paolo Conte uit 84. De titel betekent letterlijk de regenjassen.
2: Nieuw.

0: Paola Conte op nummer 37 nu binnen. Het gaat allemaal over regenjassen. Gli impermeabili, zo heet de plaat in het Italiaans. En het was nu binnen op nummer 37 in de top 40, vandaag de 87. En een plaatsje hoger, ook weer een lekkere nieuwe binnenkomen van Little Steven, oftewel Steven Vincent. Het werd uitgebracht in het jaar 87 van zijn album Freedom No Compromises. Het was een krachtige protestsong.
1: Nieuw.

0: programma gemist?
1: Geen stress.
0: Bekijk www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wil.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: nummer staat bekend als een aangrijpende melancholische tekst. Die hoorde Monica met Didis Helmond. De Alarmschijf is een gevoelige palingsoundnummer van de Nederlandse zanger Piet Veerman uit 87. Het nummer werd uitgebracht als de opvolger van de gigantische solohit Sailing Home. Nummer 1 in de tipparade in het jaar 87. Piet Veerman, hier is Walking Together.
1: En dit...

Het zal niet zo groot dit worden als die vorige single van hem natuurlijk, Sailing Home. We hoorden de alarmschijf in 87, Piet Veerman en Walking Together. Nummer 29 gaat niet over gender, maar over de wens voor een diepere psychologische band. Prins vraagt zich af of zijn geliefde zich meer voor hem zou openstellen als hij haar vriendin was in plaats van haar vriend.

0: Prince op je radio op nummer 29 met If I Was Your Girlfriend. Ja, op nummer 20 staat Something Inside So Strong, een van de beroemdste protestliederen ter wereld, uitgebracht door de Britse singer-songwriter Labrie Schieffer in 87. Nieuw binnen en het is ook tevens
1: de klapper van de week.

Sivren die schreef het nummer nadat zij een documentaire zag over de apartheid in Zuid-Afrika, waarin witte soldaten op zwarte burgers schoten. De protestsong van Labi Sivren op nummer 20, genoteerd in de top 40 in het jaar 87.

Ik weet niet of mijn mening ook telt, maar dit is wel een van de betere albums die Lamb for the Two ooit gemaakt heeft uit het jaar 87. Dit was de derde single van het album. Je hoorde To Be With You Again op nummer 10 in de top 40 vandaag in het jaar 87. Op nummer 7 een krachtige rockballet van de Canadese zanger Gino Vannelli. Uitgebracht in november 87. Hij staat bekend om zijn enorme vocale bereik en zijn dramatische voordracht, wat in de nummers volledig tot uiting komt.

Een krachtige rockballad van Gino Vanelli op nummer 7 genoteerd met Wild Horses. De top 3, vrienden. Nummer 3, Hope Me Now. Het winnende lied van het Eurovisie Songfestival uit 87 gezongen en geschreven door de eerste zanger Johnny Logan. Door deze overwinning kreeg hij de bijnaam Mr. Eurovision.

Hij maakte weer furoren natuurlijk in de jaren 80. Hij deed nog een keer mee aan het Songfestival, wat hij toen ook volgens mij nog tot winst leidde in de jaren daarna. Ondanks de vrolijke beat gaat de tekst over het verlangen naar een diepe, echte verbinding. Het gaat niet zomaar om dansen, maar om iemand vinden die de eenzaamheid wegneemt. Nummer 2, Whitney Houston. And I wanna dance with somebody.

0: De nummer 2, Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. De nummer 1 in het jaar 87 was voor Mixed Emotions en You Want Love. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Groetjes vanuit de Man Cave.
1: Nummer 1.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Daans Weekend.
1: Daans Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Daans Weekend.
0: Met Daan. Dit is Helmond.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Daansweekend.
1: Daansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Daans.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: A Golden Oldie. The Ballad of the Week. And the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling. With your host Linda.

0: Zaterdag 13 juni, 5 minuten over de klok van 6. Welkom bij More Than a Feeling bij Dit is Helmond. Hallo Helene.
1: Hallo Linda.
0: Hi, hoe is je?
1: Nou, het is lekker.
0: Lekker, hè? Lekkerder als volgende week, heb ik begrepen.
1: Ja, volgende week wordt het...
0: Jezus Christus, zeg maar weer.
1: Beetje warm.
0: Ja. Hé, hey, we begonnen even met iets wat wij niet zo vaak doen, de Beatles. Ja, eigenlijk toch wel een beetje het begin van ja, de rockmuziek, zal ik niet zeggen. Want de jaren 50 deed natuurlijk ook mee. Weekend Work It Out, uiteraard geschreven door Paul McCartney en John Lennon. Tegelijkertijd uitgekomen met het album Rubber Soul. Maar het stond niet op dat album.
1: Ik kan me voorstellen dat het een beetje buiten het normale repertoire valt. Ze maakten natuurlijk altijd al bijzondere nummers. Maar dit is natuurlijk een heel bijzonder nummer met die tempowisselingen.
0: Ja, het is een nummer uit 1965. En het kwam pas in 1973 op het verzamelalbum 1962-1966. Waar hebben we deze week? We hebben deze week één computer kapot hier in de studio. De internetcomputer. Dat is de perfecte, want anders hadden we nou niet uit kunnen spenden natuurlijk. Dat wil zeggen dat ik mijn eigen laptopje meegenomen heb. Maar dat wil dus ook zeggen dat ik nog wat ruimte heb voor wat verzoekjes. Dus mocht er iemand nu een verzoekje hebben, let wel, het moet wel hier in het systeem staan. Want ik kan dus het niet van de internetcomputer afhalen. Dus het liefst een wat bekender nummer.
1: We kunnen van nog heel veel, maar iets beperkter.
0: Ja, iets beperkter zijn we. Dus we hebben hier ruim 56.000 nummers in de muziekbibliotheek staan. Dus er zal toch heus wel iets tussen staan wat de luisteraar...
1: En dat kan via?
0: Dat kan via mijn persoonlijke WhatsApp. Anders eerlijk gezegd niet, want de computer ligt eruit. Hè? Dus ik kan hier op de computer geen WhatsApp openen. Wat ik wel klaar heb staan is de Australische band Days of Innocent. En die hadden in 1982 een hit What About Me?

0: Days of Innocence, What About Me.
1: Heel mooi nummer.
0: Ja, lekker toch?
1: Ik ken het niet.
0: Nee, lekker om even toch al van 1982, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, nou ja, het is maar geluk dat ik niet alles weet vanuit die tijd.
0: Want dat
1: zou mijn hoofd iets te groot zijn.
0: Ja, dat is waar.
1: Alhoewel, de rest van mijn body is ook groot, want er zit al die informatie in natuurlijk.
0: Ja, ik zag het al. Ik heb inmiddels al 2 verzoekjes binnen, dus dat gaat goed.
1: Heel fijn.
0: Waar hebben wij nog meer klaarstaan?
1: Scars hebben we klaarstaan.
0: Oh, dat is nieuw.
1: Van YouTube, ja, een nieuwe. Uitgekomen met Pasen van dit jaar. Scars begon als een nummer eigenlijk van Martin Garrix en zijn team. Bono en The Edge raakten betrokken. En uiteindelijk ontstond dit idee dat al in 2019 bezig was, ontstond daar het eigen nummer van U2, Scars.
0: Ja, dat is weer zo'n band die toch weer na zoveel jaar terugkomt, hè?
1: Nou, ze zijn eigenlijk nooit weg geweest.
0: Nee.
1: Als je het vraagt aan de liefhebbers.
0: Dat klopt, de Rolling Stones ook niet. Maar
1: nee,
0: ik bedoel,
1: maar in de hitlijsten zijn ze in Nederland minder zichtbaar geweest.
0: Dat klopt, dat klopt. Maar het blijft goede muziek.
1: Absoluut.

0: Ja, ik vind het toch klinken als U2. Ik vind hij heeft zijn stem nogal, ook al is je op latere leeftijd. Heeft nog wel zijn herkenbare stem.
1: Ja, natuurlijk. Hij kan in ieder geval zeker nog zingen. We hebben in de andere uitzendingen al een paar keer gemerkt dat niet iedere ouder wordende zanger
0: dat kan.
1: Dat kan. Het was dus Scars van U2, gebaseerd op een samenwerking met Martin Garrix. De volgende is het nummer Sunset Republic. Ja, ik moet
0: dat
1: het even
0: band,
1: goed zeggen.
0: Dat is de band.
1: Zie je? Ik twijfelde al toen ik het zei.
0: Ja.
1: Het nummer Opposite Hearts van Sunset Republic. En Sunset Republic is een Amerikaanse pop art en alternatieve rockband. Ze komen uit San Francisco, Californië. En ze hebben ze gooien hoge ogen met hun energieke, melodische gitaarsound. Nou, dat is toch fijn, hè?

0: Yeah.
1: Opposite Hearts van Sunset Republic. Het vertelt het verhaal van twee zeer verschillende personen die niet helemaal bij elkaar lijken te passen. Maar hoe meer ze elkaar horen, hoe meer ze elkaar beginnen te begrijpen.
0: Nou, mooi toch? Ja. Het is mooi dat je het uitlegt. Hey, in 1999 komt het album The Power of the Night uit. Van Metropolis. En daar staat een ontzettend mooi nummer op. A Million Miles Away.

A Million Miles Away. Ja, en in 1992 komt Brian May met zijn soloalbum Back to the Light. En van dat album komt op 25 november 1991 de single Driven by You uit. En dat is precies een dag na het overlijden van Freddie Mercury.

0: Nou, zoals dat geweest. Hé, we zitten net naar de klok van 6:30.
1: En tijd voor de ballade van dit eerste uur. Dit keer is het van de Amerikaanse zangeres Toni Braxton. Ze zong haar lied Unbreak My Heart en werd daarmee in Europa wereldberoemd. Hoewel ze van tevoren al zoveel had gezongen samen met haar zusters in de Braxtons. Unbreak My Heart is een nummer afkomstig van haar tweede studioalbum Secrets uit 1996.
2: Yeah. Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.

0: Tony Braxton, Unbreak My Heart.
1: Met haar lage altstem.
0: Ja. Hey, we hebben eigenlijk vandaag best wel tot nou toe rustige muziek gehad, hè?
1: Lekker.
0: Maar weet je wat mooi is? Wil je nou echt wat de hardere muziek hebben? Hè? Een programma wat iets verder gaat als waar wij stoppen?
1: Dan hebben we...
0: Morgenavond tussen 8 en 10, More Than Helmrock. Zeker de moeite waard om even te luisteren.
1: En elke zondag?
0: Elke zondag is dat natuurlijk. Hè? Wij zijn de mensen die elke week terugkomen. Maar ook van 7 tot 8 hebben we ook Golden Memories. Dat is dan van de jaren voor wat wij eigenlijk allemaal doen. Dus eigenlijk hebben we in een weekend, ja, vanaf de jaren 50 tot en met nu, alles gecoverd.
1: Ja, wij coveren heel wat af.
0: Ja, luister dan morgenavond eens naar ons zwaardere broertje. More Than Helmrock. Ik weet zeker dat het niet tegen zal vallen. Mits je natuurlijk van wat hardere muziek houdt. In 2023 kwam de Zweedse AOR melodic rock band Streetlight. Die kwam met het album Night and Vision. Daar staat een heel mooi nummer op. Ja, dat zeg ik altijd natuurlijk. Maar dat is ook gewoon Shots

0: Streetlight, hier bij More Than A Feeling, bij Dit Is Helmond natuurlijk. Vergeet ook niet dat More Than A Feeling ook een pagina heeft op Facebook. En het mooie van dat verhaal is, More Than Helmrock heeft dat ook. Nou hebben we er onderlangs nog eentje aan toegevoegd. Dat heb ik dan gedaan, goed.
1: Ja, inderdaad.
0: En er is More Than Just Country.
1: Ja.
0: Waarin we dus, zoals het al de titel al zegt, de countrymuziek wat meer gaan benaderen. Dat heb ik gewoon gedaan omdat ik het leuk vond. Vond ook leuke muziek. Dus vandaar daarbij, ik ga ook eens een keer neuzen op Facebook voor More Than Helmrock en More Than A Feeling en More Than Just Country. Eén verzoekje heb ik al binnengekregen. Scorpions. Draai eens iets van de Scorpions, zei ze tegen mij. Nou, als zij dat zegt, dan doe ik dat. De vierde single van hun 11e album, Crazy World. In juni 1991 wordt het nummer uitgebracht in het overgrote deel van Europa. En dan heb ik het natuurlijk over Send Me An Angel.

0: Uit Duitsland, The Scorpions.
1: En de volgende band die we horen is een Nederlandse AOR, een poprock project uit de jaren 80, namelijk The President. Opgericht in 1983 door Pim Koopman en Okkie Huistens. Ze brachten twee albums uit, in 1983 en in 1985. En een van de bekendste nummers is You're Gonna Like It.
0: Okkie, zei jij? Is dat van Papi en Kokkie?
1: Nee, het is Okkie.
0: Okkie.
1: Okkie, ja, geen Okkie.
0: Kokkie.
1: Nee, geen Kokkie, maar een Okkie.
0: Oké.

President, you're gonna like it. Hey, ik heb de tijd voor twee nummertjes dit uur. Ja, nog maar twee. Ik kan er ook niks aan doen. Ik begin met een verzoeknummertje weer uit 1989. Angelia van Richard Marx. En ik als uitluisterplaat dit uur heb ik toch weer iets anders gekozen. Uit 1980, Whitesnake en Blind Man. Tot aan het nieuws van 7 uur. Daarna zijn wij gewoon weer terug. Dus ga plassen, maar verder ook niet weggaan.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: A Golden Oldie. The Ballad of the Week. And the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling. With your host Linda.

1972. Van het album Homecoming. De Amerikaanse band America Ventura Highway. Welkom bij het tweede uur van More Than a Feeling. We hebben dit uur nog heel wat muziek in petto staan. Ook wat meer oude spul. Onder andere Gary Schut. Gary Schut is een Amerikaanse rockmuzikant die in de jaren 90 bekendheid kreeg in Los Angeles, terwijl hij samenwerkte met Jeff Scott Soto en Takara. In 94 verhuisde hij naar Florida en sloot zich aan bij Signal Zero. Daarna begon hij zijn solo-carrière in 1999. Stranger to Your Heart is één van zijn solo-nummers.

0: Iets meer power dit uur. Gary Schut, Stranger to Your Heart.
1: En dat wordt vervolgd door Boat on the River van de bekende band Styx. Een single uit 1979 waarin liedzanger Tony Shaw de mandoline speelt. Hij had namelijk bedacht dat hij dat best wel kon spelen en hij kocht er eentje. Thuisgekomen was hij toch een beetje verrast dat het niet meteen lukte. Maar door ingenieuze opnametechniek kreeg hij een sample van het nummer Boat on the River voor elkaar. En toen de band het nummer te horen kreeg, mocht het meteen op het nieuwe album Cornerstone, Boat on the River.

0: Ja, Styx met hun nummer Boat on the River. Het volgende nummer is van Danny Vera. Hij bracht in 2021 Spark a Fire uit. En het lied gaat over de nacht dat hij zijn vrouw voor het eerst kuste en vervolgens in de gevangenis belandde. Nou, niet omdat hij die vrouw had gekust, maar hij dronk toen veel te veel. En het ging niet zo goed met hem in die tijd. Zoals hij zelf zegt, in die tijd troffen misère en mijn grootste levensgeluk elkaar op hetzelfde moment. Danny Vera, Spark a Fire.
1: Ja, dit is een verzoekje, moet er even bij zijn. Dit is een verzoekje, dus vandaar dat hij niet in het normale lijstje staat. Maar we hebben hem wel.

Bargafire, Danny Vera. Ja, en dan hebben we toch nog een beetje terug in de tijd. Een heel bekend album, The Way It Is. Dan heb ik het natuurlijk over Bruce Hornsby and The Range. Hij schreef het nummer samen met zijn broer John. Is toevallig. Ik heb ook een broer die John heet. Maar dat doet er verder niet toe. Mandolin Rain. Opgenomen al in 1985, maar pas uitgebracht in 1986.

Mandolin Rain. Bruce Hornsby and the Range. Dat blijft toch leuke muziek, hè? In de jaren 80 nam de Amerikaanse rockband Goddam een demo op. Dat deden ze niet verkeerd. One Last Look. Ze brachten hem alleen niet uit. Dat deden ze pas in 1991. En toen hebben ze hem geremasterd. Dit is dus de geremasterde versie. One Last Look.

0: One Last Look, Gotham. Ja, en dan zitten we toch precies op het half uur, op half acht. En dat wil zeggen, speciale tijd voor de ballad van dit uur.
1: Ja, en de ballad van dit uur gaat over Beth. Ballade, Beth. Ja, ik spreek het goed uit, maar ik hoop dat de luisteraars het ook goed uitspreken. Hoewel, het had ook nog Beck kunnen heten, want dat was de oorspronkelijke naam.
0: Bert.
1: Nou ja, Beck was in ieder geval de oorspronkelijke titel van het nummer. En dat is naderhand veranderd in het minder androgyne Beth.
0: Beth.
1: De ballade van de Amerikaanse rockband Kiss.
0: Kiss.
1: Wat zeg ik nu toch? Kiss. Ik ga toch eens eventjes wat meer geconcentreerd de rest van het verhaal vertellen. Tijdens de opnames was Peter Criss alleen in de studio. Het nummer Beth is het enige Kiss-nummer dat geen instrumentale partijen van een bandlid bevat. En tot de dag van vandaag is er ook nog het een en ander aan gesteggel wie nou eigenlijk dat nummer geschreven heeft. Het is in ieder geval een prachtige ballade geworden.

Beth van de popgroep Kiss. En de volgende nummer, daar gaan we verder met Fergal Sharkey. Een heel bekende naam. En het nummer is nog bekender, Good Heart. Geschreven door Mariah McKee. Opgenomen door Fergal Sharkey in 1985.

Midnight City. Van het album Bite the Bullet uit 2025. Ja, dit nummer, dit album kwam vorig jaar ook heel ver in onze verkiezing. More Than a Feeling, AOR, Album of the Year 2025, top 30. Hoe dat ik het ooit verzonnen heb, mag Joost weten. Maar dat ik het nog onthouden heb, vind ik nog veel beter. Van Midnight City even overschakelen naar Hongarije. En Hongarije, daar komt de band Stardust vandaan. En die hadden hun debuutalbum in 2020, Highway to Heartbreak. Uitgebracht bij Frontiers Music, waar de meeste AOR en rock uitkomt. En dit nummer vond ik best wel netjes. Hey Mother.

0: Je hoorde het nummer I Need More.
1: Nee. Hey, Mother van Stardust was dit.
0: Hey, Mother van Stardust. Sorry hoor, dat komt. Ik ben net eventjes weggeglipt en ik dacht dat de tijd sneller was gegaan dan het in werkelijkheid is gegaan. Maar je gaat nu luisteren naar een nummer van de Bellamy Brothers, een Amerikaans country duo. En die maakte in januari 1985 het nummer I Need More of You.

0: Bellamy Brothers, ja, dat is nou het mooie van More Than a Feeling, hè. Dat valt eigenlijk overal precies tussenin. Het ene uiterste hebben we More Than Helmrock. Dat is het wat zwaardere spul, zeg maar. Die ook wat van ons kan draaien. Nou, wij zitten in het midden. En dit was eigenlijk ook meer Bellamy Brothers, I Need More of You. Beetje country-achtig.
1: Country, ja.
0: Dus zit het weer tussen More Than a Feeling en More Than Just Country in. Dus eigenlijk is het een hele mooie trilogie.
1: Ja, en we hebben nog meer brothers in deze uitzending op het einde. Met de Sutherland Brothers. Die brachten in 1976 een folkrock nummer Arms of Mary uit. Waarin de verteller voor het eerst de liefde bedrijft. En het heeft over de vrouw met wie hij dat doet.

Sutherland Brothers, Arms of Mary. Ja, ik heb nog tijd voor twee nummertjes dit uur en dan zit de uitzending er al helaas weer op. Alvast dankjewel iedereen voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende week ook nog bent. En dan die week erop ook nog. En dan hebben we even twee maandjes vakantie. Ik krijg ook de vraag van, god, gaan jullie ook een programma maken rond dat More Than Just Country? Dat ligt er al aan. Als de vraag naar is wel, dus als je het ziet zitten, laat het ons weten. En dan gooien wij het hier in de groep. De twee nummers die ik heb. Ik heb één nummertje geschreven door Jonathan Cain, Steve Perry en Neil Schön. Oftewel, dan heb ik het over Journey. In 1983 van het album Frontiers, Only the Young. En het laatste nummer wat we draaien komt uit 1979. Casey and the Sunshine Band uit Amerika. Please don't go. Dankjewel voor het luisteren. En alvast tot volgende week.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Camille Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
0: Mix hem naar het weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Mix hem door.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het